0: Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

House music!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Maar het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De voorman van Farmer Defence Force, Mark van den Oever, heeft zijn achterban opgeroepen telefoons leeg te maken vanwege verwachte politieinvallen naar aanleiding van de boerenacties tijdens Prinsjesdag. Ook op de Veluwe vonden acties plaats, waaronder een brandende hooibaal langs de A28 bij Putten. Van den Oever plaatste de oproep in een besloten Facebookgroep van Farmers Defence Force. Het bericht werd na zo'n 3 uur verwijderd. Volgens Omroep Brabant waarschuwde hij zijn achterban daarnaast om zich op het zwijgrecht te beroepen en op een advocaat te wachten. In Putten, Barneveld en Lunteren werd materiaal op en rond het spoor gevonden. Wie verantwoordelijk is voor deze sabotageacties is nog niet vastgesteld. De Horsterweg in Ermelo krijgt als eerste in de gemeente grasveld. Het duurzame asfalt wordt aangelegd op de rijbaan en fietspaden en moet zorgen voor een lagere CO2-uitstoot. Dagblad de Stentor meldt dat het grasveld volgens de gemeente 38% minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan traditioneel asfalt. Bij de productie worden minder fossiele grondstoffen gebruikt. In het asfalt wordt lignine uit olifantengras verwerkt. Dit plantaardige materiaal vervangt een deel van het bitumen dat normaal wordt gemaakt van aardolie. Het nieuwe wegdek krijgt na verloop van tijd weer de bekende rode kleur van het fietspad. Dat proces duurt naar verwachting zo'n 3 maanden. En tot slot, een stroomstoring heeft vrijdagochtend korte tijd voor problemen gezorgd in Putten. Volgens netbeheerder Liander waren maximaal 25 huishoudens getroffen. De storing ontstond rond 11:45 en deed zich voor in meerdere straten, waaronder de Bakkerstraat, de Schoolstraat en de Voorthuizenstraat. Het getroffen gebied omvatte meer dan 5 postcodegebieden. Even na 12:30 meldde de netbeheerder dat de storing was verholpen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hé, hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
9: Leuk dat je luistert.
10: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
11: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio.
1: I'm a

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En zo openden wij dit uurtje Off Gate weer met een nummer van Matthias Rijm. Ditmaal een nummer van zijn album Volkenreiter. Kom, ik neem dich mit, jij je zou wel willen. Matthias Rijm dus. Wat kunt u verder verwachten in dit uurtje Off Gate? Wel, ik heb nog weer eens gesnuffeld in die oude mothoek. En daar een aantal uit een wat verder verleden en een wat minder verder verleden op de playlist van deze dag gezet. Uiteraard straks weer de Ojaarleepnies. En ook natuurlijk de halverwege draai am rij. En we beginnen nu met de playlist Copacabana, Rex Kildo.

0: En dat was dan Rex Gildo met Copacabana. Maar wat zou u eigenlijk denken van Saint-Tropez? Klinkt natuurlijk ook niet verkeerd, hè? De Flippers!
1: Weißt du noch in dem Strandcafé,

En na de flippers die ons meenamen naar Saint-Tropez, is het dan tijd voor de Ouija Erlebnis. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1948 en wel 10 april van dat jaar. Toen werd namelijk geboren Bernd Kluver. Inmiddels is hij ook niet meer tussen ons, want op 28 juli 2011 verliet hij deze aardbol. Zijn doorbraak in Duitsland die was in het jaar 1972 en wel met het lied Sie kommt wieder. Hij probeerde ook mee te doen voor Duitsland aan het Song.

Festival. Maar ja, daarvoor moest hij dus meedoen aan de nationale, oftewel de Duitse voorrondes. Beide keren lukte het niet om door te dringen tot de uitzending naar het Eurovisie Songfestival. Hij kreeg in 1973 bekendheid ook buiten de Duitse grenzen met het hele mooie lied Der Junge mit der Mundharmonika. Het was overigens een heel oud lied. Ja, namelijk uit 1943. En van oorsprong was het dus een Spaans liedje. Nou, de titel haal ik u besparen, want mijn Spaans is niet zo van die aard. In ieder geval, Der Junge mit der Mundharmonika werd zijn doorbraak ook buiten de Duitsstalige grenzen. Verder kennen we hem natuurlijk van onder andere het liedje Der Kleine Prins. En die mag er ook wel wezen. Hij snapt ook nog wat bij de radio. Hij presenteerde namelijk een radioprogramma bij de Zuidwestfunk. Op 63-jarige leeftijd viel hij van de trap. En aan de opgelopen verwondingen is hij toen overleden. Wij gaan luisteren naar een ander wat minder bekend nummer van hem. Maar desalniettemin toch ook weer een beetje in de trant van de vorige liedjes. Die Mädchen am Strand. Ja.

En dat was dan in de Ojaarlepnis die meetje Amstrand van Bernd Kluver. En dan, ja, u begrijpt het, allemaal liedjes met een beetje een zomers tintje. Zo ook het volgende van het show sextet, Creta.

Ed Sheeran zegt dit en zij maakte bekend dat in Kreta de zon ook opgaat. Nou, hartstikke mooi om dat te horen. Wendy Strandlerben. Wakkel. Andy und Bernd.

Dat waren dan Andy en Bernd. En zij hadden het over die strandkerberen. Als u zich dan afvraagt, wat zijn dat dan voor dingen? Nou, dat zijn eigenlijk, dat lijken wel op een paar van die privé-badhokjes eigenlijk wel. En wat zoeken ze dus? Ja, als die heen en weer gaan, dan hoeft dat niet te komen door de wind. Andy en Bernd, wenn die strandkerber wakkelen. Gabi Baginski, zij vervolgt ons uurtje im heißen Sand.

0: Aha.
1: En dat was dan Gabi Beginski. En dan gaan we naar de zomer op Mallorca samen met het duo California.

En dat waren ze dan weer, draai am rij in het uurtje of Gates. Het drietal begonnen we met een nummer van Uwe Boesse. Getiteld Montego Bay. Daarna was het Fred Adams. Hij zorgde voor het verbindende instrumentaaltje. En dat had de titel Sommerwind. En zojuist waren het De Amigos. En zij bezongen een Liebesinsel im Meer. Oftewel, een liefdeseiland in de zee. En ja, ze bedoelden daarmee, meen ik wat op het eind nog te merken, Rodos. Nou, ook niet verkeerd. Nanny Daum. Zij vervolgt met Träume vom Süden.

En dat was dan weer bijna het laatste nummer uit dit uurtje. De Michael Morgan. Hij besluit dit uurtje samen met een beautiful Sunday. Nou, ik hoop dat u ook nog weer beautifulle dagen zult hebben. Aan mij zal het niet liggen, u weet het. Zaterdagmorgen tussen 9 en 10. Oftewel op de maandagmiddag tussen 4 en 5. Auf geht's met Bert Langman. En Michael Morgan, die hoort u nu op de achtergrond met Beautiful Sunday. Beautiful.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 3 kilometer file. A28 Groningen-Amersfoort tussen Afrit Om en Zwolle-Zuid 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
9: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij De Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie, leuke muziek en de tuinman komt straks ons ook vertellen wat we nog eventueel in de tuin kunnen doen. De techniek en de medepresentator is Alexander. Mijn naam is Trace, tot 12 uur De Stamtafel.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 06-8309-8309 en dat is helemaal niet waar, want de huisartsenpost heeft 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk en het is voor klachten die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. Ik geef nog een keer het nummer 085 77-37-371.
2: Ja, je zat een beetje scheef te kijken, Trace. Ja. Want 06-8309-8309 is het WhatsApp-nummer van de studio. Als u nou iets wil doorgeven aan ons, wat wij misschien belangrijk moeten vinden, en waarom niet tenslotte, gebruik dat nummer dus voor een appje. 06-8309-8309. U kunt ons ook bellen in de studio. En dan heeft u als nummer nodig 0341-360-148. En dat nummer herhaal ik speciaal voor Elisabeth, die we al een paar weken hebben moeten missen. Echt missen, Elisabeth. Ik weet dat je luistert. 0341-360-148.

0: Nee, luisteraars, dit was niet een opstapje naar een nieuw item in de stamtafel. Een half uurtje Drents praten, of hoe ze het daar ook uitspreken. Want daar zou niemand nog iets van verstaan.
1: Ik verstond het ook niet.
0: Nee, maar we houden het gewoon bij één nummer uit Drenthe. Dit was de Drentse band Skik met zanger Daniel Lohuus in Op Fietsen.
1: Ja, en vandaag is het ook Wolprojectdag in Ermelo. De vrijwilligers van het Wolproject laten zien hoe wol bewerkt wordt. De wol van de Ermeloze kudde wordt op ambachtelijke wijze gekaard, gesponnen en gevild. De prachtige producten die op deze manier gemaakt worden, zijn ook te koop. De vrijwilligers van het Wolproject zijn een aantal dagen in de komende maanden aanwezig. En dat is dus ook vandaag. 19 september is het vandaag en ze zijn daar bezig van 10:30 tot vanmiddag 16:00. De deelname is gratis en je moet ervoor zijn in de Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: Trace gelooft er helemaal niks van, maar R. Kelly wel. I believe I can fly.
1: Ja, misschien kan dat wel. Maar dat, ik denk het ook wel eens. En dan sta ik boven aan de trap en dan denk ik, vlieg toch maar niet. Want het gaat nooit goed komen. Nee, oké, dat was het dus. En dan gaan wij nu naar Ermelo. Want Wijze Neuzen brengt eerst de theatervoorstelling naar Ermelo. Het is een try-out in theater De Dialoog. Van miljoen.

0: interviews op YouTube, TikTok en Instagram naar het theaterpodium. Wijsneuzen maakt dit najaar zijn theaterdebuut. Op vandaag spelen Albert Biondina en de uit Ermelo afkomstige Jasmijn van Argel in Theater de Dialoog de allereerste try-out van hun kindervoorstelling Gestrand op Mars. Na een mislukte raketlancering stranden Albert en Jasmijn op Mars. Om weer veilig thuis te komen, moeten ze met creativiteit, wetenschap en een flinke dosis humor allerlei problemen oplossen. Met sketches, muziek en de hulp van echte wetenschappers zoeken ze antwoord op één grote vraag: hoe komen we terug naar de aarde? Kinderen worden actief bij het avontuur betrokken en denken mee over wetenschappelijke, natuurkundige en biologische vraagstukken. En daarmee sluit de voorstelling aan bij de stijl waarmee Wijsneuzen online bekend is geworden. Ingewikkelde onderwerpen toegankelijk en grappig uitleggen. Wijsneuzen heeft maandelijks ongeveer 4 miljoen weergaven en ruim 185.000 abonnees. Het duo werkt onder meer samen met KRO en CRV, ZEP, Eén Vandaag en de Universiteit van Nederland. Voor Jasmijn is de voorstelling in Ermelo extra bijzonder. In 2015 vertelde zij in Ermelo van nu al over haar droom om naar de toneelschool te gaan. Inmiddels studeerde zij af aan de Koningstheateracademie in 's-Hertogenbosch, richt zich samen met journalist Albert Biondina Wijsneuzen op en keert zij nu terug met een zelfontwikkelde theatervoorstelling. Dat onze allereerste try-out juist in Ermelo plaatsvindt, voelt heel bijzonder. En hier begon mijn droom om theatermaker te worden. En nu mogen we hier voor het eerst onze eigen voorstelling aan het publiek laten zien. Zo vertelt Jasmijn van Arkel. De eerste try-out van Gestrand op Mars is vandaag te zien in Theater de Dialoog in Ermelo.
1: En als ik dat allemaal zo hoor, dan denk ik, ben blij dat ik op de aarde zit. Ik heb op Mars niks te zoeken.
0: Maar je weet niet hoe leuk het zou zijn.
1: Nee, wil ik ook niet weten ook. Nou, want hier hebben we tenminste muziek. You're Still You, Josh Groban.
0: Oké.

0: En zoals ik al aankondigde, was dit Josh Groban met You're Still You.
1: Een mooi nummer, hè? Ik vond hem prachtig. Maar ja, daarom zette ik hem ook op de lijst. Oudere zang door Ermeloos Mannenkoor vandaag. Een middag heerlijk zingen van bekende liederen. En dat vandaag, zaterdag 19 september om 3:00 vanmiddag. En dat zal zijn in de Maranatha-kerk aan de Sparrelaan 1 in Ermelo. De toegang is gratis.

Je luisterde naar Leo Sayer, When I Need You. En als we iemand nodig hebben in deze barre tijden voor de natuur, is dat onze eigen Henk van Emmaus. Die is aangeschoven, maar voordat hij zijn mond open mag doen, gaan we eerst naar Jan Rot luisteren met Groen Groen Gras.

Ik ontwaak tussen vier muren. Ik versliep mijn laatste uren. Ja, ook gevangen kan je vluchten in je dromen.

0: En dat was dus Jan Rot. En dan wat Alexander net zei, Henk is aangezien. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Kees.
0: Gezellig dat je er weer bent. Ja. Het was een weekje later, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. Je had andere dingen.
1: Ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Ik wil niet nieuwsgierig zijn, nee. Maar het zou wel met evenementen, of met het, wat was vorige week, die oude... Wat was er nou vorige week?
1: Vorige week was er wel open tuinen, toch? Maar
0: ja, dat ook. Maar ik bedoelde wat anders. Maar nee. Misschien kom ik er wel weer op.
1: Nou, het heeft het gewoon privé te maken.
0: Nee, dat gaat. Ik hoef het ook helemaal niet te weten. Maar ik wil. Nou, ik ben niet nieuwsgierig, maar ik weet het graag.
1: Ja, dat is het.
0: Oké, okay, maar wat gaan we doen, Henk?
1: Nou,
0: wat had je bedacht?
1: Nou, wat heb ik bedacht? Ik heb in ieder geval bedacht dat er van alles in de tuin. Aan de hand is. En ik heb vanmorgen vroeg nog eerst een rondje door mijn tuin heen gelopen.
0: Ja.
1: En dan heb ik alles weer even voor me. Van, denk van, heel, wat kan ik eens ook eens vertellen?
0: Mm-hmm.
1: En ik had gewoon, in mijn eigen tuin had ik een paar bijzondere dingen.
0: Ontdekt?
1: Ja, ontdekt. Of gewoon al gezien hoor, een tijdje.
0: Ja, ja.
1: Zo heb ik bijvoorbeeld, ik heb klimbonen in mijn tuin staan. Hè?
0: Ja.
1: In mijn moestuin. En een Italiaanse klimboon, maar ook pronkbonen.
0: Pronkbonen, ja.
1: Met die mooie rode bloemetjes daar eventueel aan. Maar van het jaar heb ik niets kunnen oogsten.
0: Hoe kwam dat?
1: Nou, en er zitten nu hele kleintjes aan. Kleine boontjes die nu pas komen.
0: Ach.
1: En weet je hoe dat komt?
0: Nee, misschien de droogte?
1: Nee, de hommels,
0: ja.
1: Die zijn echt op zoek naar voedsel. En die zoeken overal. En dus ook bij mijn klimbonen.
0: Ja.
1: En die hebben dus, de hommels, die hebben een te grote bek en zo. En die beschadigen de bloemetjes. Ik heb het wel eens eerder gehad, maar nooit een heel seizoen.
0: Nee.
1: Zag ik wel eens wat schade. Maar nu, jaar is dus het hele seizoen geen klimbonen.
0: Nou ja.
1: Geen pronkbonen en geen Italiaanse.
0: Dus dan moet je naar de groenteboer.
2: Henk, wat doen die hommels dan in die bloemetjes?
1: Nou, ze doen hun best om dus honing te pakken. Maar die bloemetje, op een of andere manier zijn de hommels wat te grof daarin. En dan beschadigen ze de bloemen, dan kan hij niet goed...
0: Maar heb je geen...
1: Dan gaat
0: de bestuiving niet door.
1: De bestuiving gaat dan niet goed door.
0: Nee.
1: Die heeft hij gewoon beschadigd. Hij heeft per ongeluk de stamper bijvoorbeeld kapot gemaakt.
0: Ja, dat kan.
1: De meeldraden, maakt niet uit. Maar de stamper, als die stuk gaat, dan is het
0: gebeurd. Dan is het klaar. Ja. En de bijen konden het niet oplossen.
1: Nee. Dan moet je er een horde... Een hommel is trouwens ook een bij, hè?
0: Ja, nee.
1: Ja, maar een hele grote.
2: Beetje lomperik van de bijen.
0: Dat is een lompenbij.
1: Ja, maar in ieder geval... Dus van het jaar voor het eerst geen boontjes. Geen klimboontjes.
0: Nee.
1: En ik was net van plan geweest om juist meer klimbonen te zetten. En zo dat had ik gedaan van het jaar. Want ik denk van, dan hoef ik niet zo op mijn knieën te liggen.
0: Ja, je wordt ook een dagje ouder, papa.
1: Ja. Nou, zoiets, ja. Dus dat ging niet door.
0: Nee, nou ja.
1: Maar even goed, er zijn ook wel leuke dingen in de tuin natuurlijk, hè?
0: Ja, natuurlijk wel. Ja. Ja. Trouwens, heb jij al paddenstoelen?
1: Ja, we hebben ook overal, er staan overal op paddenstoelen.
0: Ja, er staan er al heel veel. Ik hoorde net gisteren op televisie dat zo'n man die de weerbericht en die had het erover dat er zoveel paddenstoelen waren. Ja. Komt dat door het vocht?
1: Ja, we hebben nu gewoon een heel echt vochtig periode gehad en de temperatuur is nog goed. Dus dan komt
0: die
1: het
0: komen, die springen wel omhoog. Ja,
1: ja klopt.
0: Ja,
1: ja.
0: Nou ja, goed, oké. Okay. Maar jij hebt nog andere dingen in je tuin?
1: Ja, ik had wat nu bij mij in de tuin nog in bloeit, is een struikclematis.
0: Oh.
1: En dat is op zich een kleine blauwe bloempjes. Ja, en de bloemetjes lijkt wel op een hyacint. De bloemetjes van een hyacint.
0: Ja.
1: Niet die tros, maar
0: de bloemetjes, op zich. Ja.
1: Ja, dat is heel grappig. En dat is gewoon een leuk gezicht als je zo'n hele struik vol zit.
0: Ja, dat
1: daarmee.
0: Is zeker leuk.
1: Ja. En hij heeft ook half wintergroen blad. Dus de winterdag is hij ook nog net aantrekkelijk. Dus de moeite waard.
0: Jazeker.
1: Ja. En wat heb ik nog meer? De herfstassen staan nu echt op springen allemaal.
0: Mm.
1: En ik heb een heel veel soorten. Dus er komt echt een grote verscheidenheid aan soortjes aan. Dus vind ik gewoon hartstikke leuk.
0: Er zijn er ook veel soorten van, hè? Er bestaan ook heel veel soorten.
1: Ja, er is gewoon heel veel de laatste jaren in gedaan, ja.
0: Ja.
1: Ja, precies. Ja. En ik heb zelf dan een experiment in mijn voortuin met op het gras wat ik heb in de voortuin. En daar staan grasklokjes. Nee, ik heb het een stuk laten verwilderen, want ik denk van hoef ik wat minder te maaien en het is goed voor de natuur. En het, die trekken nog geen hommels, maar, nee. maar in ieder geval, nou, er staat grasklokje, dat staat al, dat zijn van die kleine blauwe bloempjes.
0: Ja, ik ken ze,
1: die,
0: ja.
1: Die staan nu al 2 maanden te bloeien.
0: Zo.
1: En dat, en het vlasbekje, zo'n geel leeuwbekachtig zo'n geeltje, bloeit ook 2 maanden. Dat is
0: nou,
1: ongekend.
0: Ja.
1: Dan denk ik bij mezelf.
0: Waar ligt dat dan aan? Aan de temperatuur? Of?
1: Ook, denk ik. Ja. En, maar ook gewoon, het zijn ook, ik wil gewoon ook, het zijn gewoon wilde planten die het toch ook goed kunnen doen in de siertuin.
0: Ja.
1: Zo bedoel ik het eigenlijk een beetje.
0: Horen die bij de stintse planten of niet?
1: Nee, het zijn echte wilde planten.
0: Het zijn wilde planten, ja.
1: Ja. En dat is het leuke. Ja. Ik heb gewoon in mijn voortuin het gazon niet zo super meer, omdat het gewoon langs de weg zit en droog. Dus dat vind ik,
0: dan is dit wel leuk.
1: De wortels van de beuken die komen erin en noem maar op. Dus ik denk van ik moet gewoon wat minder eraan gaan ergeren. Dus ik moet het wat laten verwilderen.
0: Maar dat is een goed idee.
1: Maar werk.
0: Man, dat zo word je toch wijs op je oude dag.
1: Maar ik werd niet helemaal wijs genoeg.
0: Nee, wat dan? Wat heb je verkeerd gedaan?
1: Nou, ik heb ook een stukje een gazonnetje in mijn achtertuin.
0: Ja.
1: En dat heb ik. Dat hou ik wel netjes bij, want wij kijken uit op de N302 voor ons huis. Ja. Dus dat heb ik helemaal wel zo gemaakt dat ik de weg
0: dat je die
1: wat
0: weg niet ziet. Nee, natuurlijk.
1: Maar achter, daar heb ik gewoon onze siertuinen heel netjes. En ook vanwege het geluid van die weg. Mm. Maar in ieder geval, daar heb ik ook een gezonnetje, maar die hou ik netjes bij.
0: Netjes bij, ja. Ja. Zo hoort het ook, hè?
1: Ja, precies. Ja, maar... Ja. We hebben wij wonen in een bosgebied.
0: Ja.
1: Dus de wolf die kwam de laatste jaren al regelmatig in de buurt en zo.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Vond je dat niet eng?
1: Nee. Okay. Maar wat ik had is dat eerder had ik altijd dat er heel veel zwijnen bij mij in de buurt liepen.
0: Ja. En die schoten je tuin om.
1: Oh, ja, maar daar had ik al gewoon alles tegen gedaan.
0: Ja,
1: dus dat is keurig af. Ik kan... S'avonds de hekjes dicht doen, voor en achter. Dat ze helemaal omheint alles.
0: Ja.
1: Maar ja,
0: toch.
1: Als er een jaar of 8, 9 zo'n wolf in de buurt is en die zwijnen komen niet meer, dan word je wat... word je wat niet meer zo precies op dat hekje.
0: Nee.
1: Dus ik stond 's morgens op en 14 dagen, 3 weken geleden misschien.
0: Ja.
1: En mijn grasveld helemaal zwart. Alles omgeploegd.
0: Oh man. Toen waren ze langs geweest.
1: Ja, en voor de rest waren ze nog niet echt in de buurt geweest. Dus het was in één keer raak.
0: Vreselijk.
1: Ja.
0: Jij balen?
1: Ja, nou ja.
0: Nou, ik kan me voorstellen.
1: Ik heb
0: verschrikkelijk.
1: De grastossen heb ik er allemaal weer uitgeharkt en gedaan. En ik ben nu het grond aan het bewerken. En dan binnenkort dan zaai ik het weer opnieuw in. En gras komt altijd op. Gezonnetje komt altijd omhoog. Hè? Dat groeit als het ware altijd omhoog.
0: Ja,
1: dus
0: dan
1: kan ik nu gewoon weer wat lager maken. Het niveau wat ik weer heb. Dus
0: jongen, je moet er niet aan denken.
1: Dus dat was de zwijn.
0: Ja, en met hartelijke dank.
1: Ja. Nou, nu is hij bij ons een beetje klaar in de buurt.
0: Ja.
1: En nou zie ik dat hij echt op zonnevang de grote gazons aan het pakken
0: is. Is hij daarmee bezig?
1: Ja, de oprijlaan en zo. Dus,
0: jongen.
1: Het is niet anders.
0: Ja, het is niet anders. Ja, dat is het nadeel van in het bos wonen.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Maar eigenlijk is het toch ook spannend?
0: Ja, dat wel. Heb jij geen geweer of een buks of zo?
1: Nou, dat mag niet meer hoor, tegenwoordig.
0: Nee, maar ja, dat mag wel meer niet. Maar vloeken mag ook niet. Maar
1: nee, nou, je het erover hebt. Ik heb wel, wat ik wel had, in het begin toen ik op... dat is al bijna 50 jaar, of helemaal 50 jaar geleden. Toen werkte ik net op zonnevank als broekie. En toen zei ze, nou tuinman, jij mag de boel wel bijhouden. Dat was 50 hectare groot ook.
0: Ja, dat is flink wat, hè?
1: Maar toen hadden we ook nog een oude grasmachine staan en zo. Dus, en ik moest die gezonds een beetje bijmaaien, allemaal maaien. Dus dat was best veel werk.
0: Ja, zeker.
1: En op een gegeven moment, toen kwam er een zwijn dus...
0: Die kwam ook helpen.
1: Helpen, ook. Die gooide ook de gras ondersteboven. En toen was ik op een gegeven moment zo boos. Dat ik had... Toen mijn werkschoenen aan mijn stalen neus en toen heb ik dat varken een schop onder zijn ogen verkocht. Levensgevaarlijk zou ik nu
0: zeggen. Ja, want hij kan je aanvallen, hè? Ja. En vooral als je jongen hebt, dan zijn ze hartstikke woest.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus, jongen.
2: Nou ja, zijn achterkant bijt hij niet, dus dat scheelt. Nee.
1: Ja, dus hij heeft hem wel geprobeerd.
0: Maar toen bleef hij weg, of niet?
1: Nee, daarna komt
0: dat. Ik kwam nog, ja, dat deed hem geen pijn.
1: Wel weer terug, hoor.
0: Ja, daarom, jongen. Dus. Nee, maar je had geen buks of zo.
1: Nou, we hadden wel op de. Toen was dat nog zo dat je had gewoon een eigen jager op.
0: Oh ja,
1: op
0: dat terrein. Ja.
1: Die was gewoon in dienst van zonnebank.
0: Die
1: hadden ook klussen erbij.
0: Maar die heeft automatisch een geweer natuurlijk.
1: Maar later mocht dat, kon dat niet meer. En toen is er later is dan ook, heb ik nog contacten gezocht met de jagersvereniging.
0: Ja.
1: En die kwam dan. Ook ons helpen.
0: Om een keer wat af te schieten, ja.
1: En nou is het helemaal.
0: Nou, dat mag niet meer.
1: Nee, dat is klaar.
0: Jongen, ja, het is wat. En aan de duinen denken ze niet, maar aan die varkens.
1: Nou, dat hoort er wel bij.
0: Ja. Ach ja, natuurlijk. Het is het risico van in het bos wonen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Alhoewel, ze durven ook wel in het dorp de tuintjes op
1: omhoog te zetten. Nou, dat bedoel ik. Ja. Wij mensen moeten ermee leren leven dat ze er zijn.
0: Ja, dat zal het zijn. Ja.
1: Nou ja, in ieder geval, we hebben ook nog wel klussen in de nette tuin.
0: Ja.
1: En het eerste zou ik zeggen van, dus je hebt ook wel gewone gezonnetjes, maar om deze tijd van het jaar kun je ook nog wel kale plekken zien en zo.
0: Ja, zeker.
1: En is het ook wel handig om gewoon het gras wat te herstellen met een beetje graszaad, even zo'n plekje even wat...
0: Even ruw maken.
1: Het oude weetje wegharken.
0: Ja. En dan een beetje graszaad erin. En moet je daar dan nog weer een beetje zand overheen gooien? Of
1: nou, je moet het erin harken, diep erin harken, dat het eronder zit.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Je mag er ook wel wat overheen strooien, zoals of een beetje compost of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, dat kan wel. Ja,
1: en nu ook is de tijd dat het allemaal wat stiller gaat staan, dat de groei er een beetje uit is.
0: Ja.
1: Dus je kunt nou ook prima die Japanse esdoorn snoeien. En die bloedt nou op dit moment niet, dus dat is een goed moment.
0: Ja, dat is een goed moment om het te doen, ja.
1: Ja, en nu kun je gewoon kijken van welke takken ik weg wil hebben.
0: Ja, ik zag laatst ook iemand bezig met zijn heg te snoeien, was een beukenheg. Is dat het? Ik vond dat een beetje rare tijd om dat te doen.
1: Ja, maar wat het probleem is, dat wat er aan de hand is, we hebben een hele lange periode zoveel hitte en droogte gehad.
0: Ja, ja.
1: Dat het gewoon amper ging om die heg te knippen.
0: Ja, want dan maak je het helemaal stuk.
1: De boel is ook in de war.
0: Ja.
1: En ook... Ook bedrijven die zaten daar ook mee. Die konden gewoon ook niet een productie halen. Dus ik begrijp het wel.
0: Ja. Maar het kan geen kwaad.
1: Dat
0: wilde ik even weten. Ja.
1: En precies. En bijvoorbeeld ook wat nu wel de tijd is. Dat is vaak. Om deze tijd beginnen ze vaak met taxusaren ook nog een keer te snoeien.
0: Oh ja. Dus dat kan nog een keer.
1: Ja, dat kan. Ja. Maar wat niet kan.
0: Nou.
1: Dat is als je een klimop in je tuin hebt. En er zitten allemaal van die bloemknoppen in, hè, van die bloemetjes.
0: Ja.
1: Die moet je absoluut nou niet snoeien.
0: Nee, want dat is zonde.
1: Zonde, niet alleen voor de bloemetjes, maar vooral voor hoeveel beestjes daarop leven.
0: Okay.
1: En die pakken net, en er is om deze tijd van het jaar steeds minder voor ze te halen. Ja. Die klimop is dan heel belangrijk.
0: Dus dan moeten we afblijven.
1: Ja, die kun je beter gewoon...
0: Laat maar gaan. Ja.
1: Of vroege voorjaar of zo, of van winter.
0: Als die beestjes
2: En als je het over beestjes hebt, Henk, heb je het dan over insecten of ook vogels en zo?
1: Insecten.
2: Oké.
1: Okay. Maar indirect ook voor de vogels. Want als je de bloemetjes eraf knipt, dan komen er ook geen bessen aan. En die van 20 hebben die de...
0: Maar die eten die bessen?
1: Die bessen, die blauwe bessen die aan die in klimop zitten, of blauw-zwart.
0: Ja.
1: Die eten de vogels weer op. Dus,
2: Okay. En die vogels eten de insecten ook weer op.
1: Ja, ook.
0: Ja. Dus kringlopen.
2: Dat minder.
0: Ja.
1: Nou ja, maar ze zijn in de klimop zitten wel hele kleine beestjes. Hoor. Die moeten vogels echt wel moeite voor doen om ze...
0: Om die op te vangen, ja.
1: Dus dat houdt gewoon alles in stand, ja. Ja. Ja, en wat kun je nog meer gaan doen? Je kunt in je vaste plantentuinen of zo, of eenjarig of zo. Het is nu ook tijd om zaden te gaan verzamelen.
0: Ja, hè, dat is ook deze tijd. Ja.
1: Dat kun je ook leuk doen.
0: Ja.
1: Papieren zakje, het instoppen. Gewoon alles met een takje eraf halen en later laten drogen.
0: Laten drogen. Ja.
1: En dan kun je de boel breken en doen en het gaan sorteren.
0: Ja.
1: En het grove spul wegdoen.
0: Ja, maar dat is ook leuk als je dan volgend jaar weer van zegt van, dat is nog van vorig jaar, dat is leuk.
1: Ja.
0: En dan hoef je niet er zo duur te kopen, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, dat scheelt ook, want we moeten overal op letten, de kleintjes, hè, heet dat. We moeten op de kleintjes letten.
1: Ja. Nou ja, die zaden heb je dan, maar wat je ook hebt is, tegenwoordig is de bijenvereniging.
0: Ja.
1: En de Kruidhoek, dat is een kwekerij die is alleen maar bezig met wilde planten die dus in Nederland voorkomen. Mm. En die propaganderen dat je dat ook bij hun kunt kopen.
0: Ja.
1: En die hebben dus samen een inheemse zaaiweek georganiseerd.
0: Oh, ja.
1: Dus oftewel...
0: En waar zitten die?
1: Dat inheemse is dat de inheemse zaden,
0: ja,
1: die dus hier van Noord-Toeren voorkomen, die propaganderen ze.
0: Ja, ja.
1: En dat kun je niet bezoeken of zo, want dat is niet zoveel te bezien. Maar wel van dat je het kan gaan zaaien zelf.
0: Oh ja, zelf.
1: En het is dus natuurlijk ook gewoon leuk om...
0: Om dat te doen.
1: Ja, klaprozen kun je nu al zaaien. Ja. En
0: als je dan volgend jaar die dat spul omhoog ziet komen, dan zeg je ook nou, dat heb ik toch goed gedaan. Ja,
1: ja, precies.
0: Is leuk. Ja.
1: Ja, maar je moet wel wat voor inrichten. Niet zomaar eventjes zeggen van ik kan dat zomaar doen. Want
0: je moet er wel een beetje structuur in aanbrengen.
1: Vind ik wel, ja.
0: Ja, ja, oké. Okay, ja. Nou ja, anders vraag ik het wel aan jou.
1: Hey, en wat ook is, de eerste voorjaarsbollen zijn ook al te koop.
0: Ja, dus, dat heb ik ook gezien.
1: Ja, dus die kunnen ook gelijk geplant worden, want het is beter als je ze hebt om ze maar gelijk in de grond te stoppen.
0: Maar het kan tot december, of niet?
1: Ja, ik heb het ook wel als nieuwjaarsdag gedaan, maar dan was ik ze vergeten.
0: Toen was je dronken.
1: Nee, maar ik denk van nou, dat ik tijd even.
0: Nee, maar dan zijn ze gewoon wat later, hè?
1: Ja.
0: Maar verder maakt het niet uit.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Als je ze laat plant, dan missen die bollen, die missen een stukje dat ze de wortels kunnen maken, dat ze niet aan kunnen groeien en dat ze niet stevig in de grond staan. Dus als ze gaan bloeien, en dus komt er meestal een bloem in, maar als er dan een beetje wind valt, dan vallen ze om.
0: Ja.
1: Ze bloeien gewoon slecht.
0: Ja.
1: Dat is...
0: Maar je kan beter zo, deze tijd zo zou je dan mee beginnen.
1: Dan, dan hebben ze dat, gaat het gewoon lekker.
0: Ja.
1: Is dat beter?
0: Maar dat kan ook in een of andere pot of zo kan je dat doen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Want ik bedoel, ik heb geen tuin.
1: Maar natuurlijk kun je dat in een pot doen. Ja. En in een pot, dus hebben we het meestal, wil ik het nog wel eens een keer over hebben, maar dan kun je ook in etages poten.
0: Ja, en dan laat je die het eerst gaan bloeien, die moeten dan ook bovenaan zitten of om? Nou, ik weet niet.
1: Dat hoeft niet.
0: Ik wil het er een keer met je over hebben, want het lijkt mij ook leuk om dat te doen. Ja,
1: weet je dat ook, dat zag ik ook in mijn tuin ook al wel, dat ineens heel weinig vogels meer zitten in mijn tuin. Alle mezen zijn vertrokken. Oh. Die zijn allemaal naar een andere plek gegaan. En er komen weer andere mezen voor terug, maar die komen weer van een ander land. Die komen weer vanuit het zuiden naar het noorden en omgekeerd.
0: Waar ligt dat aan? De klimaatverandering?
1: Nee, dat doen ze altijd.
0: Doen ze altijd,
1: En het kan wezen dat de klimaatverandering straks zegt, jongens, het hoeft niet meer.
0: Dat
1: geloof ik eerder. Maar,
0: dat ze gewoon blijven.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Maar kijken ze nou eerder op de kalender bij wijze van spreken dat ze nu weg zijn?
1: Nee, het heeft gewoon het heeft met de hoeveelheid licht te maken en het heeft ook met de temperatuur. Ja. Maar ze weten het op een of andere manier, voelen het ook aan het licht. Hè? Dus dat blijft duidelijk.
2: Ja.
0: Ik vind wel dat er om mijn appartement, zal ik zeggen, heel veel kraaien zijn op het ogenblik.
1: Ja.
0: En schreeuwen dat die kringen, die kraaien doen. Ik zeg kringen, maar het zijn kraaien natuurlijk.
1: Nee. Ja, maar...
0: Maar waar ligt dat dan?
1: Dat ligt gewoon aan de mensen. Wij hebben gewoon onze wijken zo ingericht dat die meisjes en zo, dat die daar niet meer kunnen leven. En kraaien, dat zijn mensenvolgers. En die zoeken allemaal de rommel van de mensen op.
0: Ja.
1: En dat doen extra's ook.
0: Ja, die zijn er ook zat.
1: Ja, precies. Ja. Dus daar komt dat van.
2: Ja, ik kom uit Amersfoort en daar stikken ze ervan.
0: Ja, toch ook.
2: Gewoon in de bebouwde, dicht bebouwde wijken.
0: Ja, ik dacht van, zouden mensen voer, brood gegooid hebben of zo? Maar dat weet ik niet, maar dat heb ik niet gezien. Maar er zijn er zoveel.
1: Ja, precies.
0: Ik reed met mijn autootje, ik moest naar mijn parkeerplekje. Nou, en dan liepen er een paar. Dacht je dat ze opzij gingen? Nou, ik moest gewoon
2: remmen. Voeteren.
0: Ja, had ik ook kunnen doen. Maar dan denk ik ook, die zijn zo gewend en brutaal. Ja, echt wel.
1: Ja, precies.
0: Ze kijken van, wat doe je hier? Weet je wel? Terwijl ik dacht, wat doen jullie hier?
1: Maar zoeken gewoon echt ook de rommeltjes op.
0: Rondom de huizen, ja. Viel me gewoon op, zoveel dat het er waren.
1: Ja. Nou ja, wat je in de moestuin nog kan doen.
0: Nou,
1: dat is bijvoorbeeld, sommige mensen die telen nog op de ouderwetse manier aardbeien met stro. Gewoon in de volle grond.
0: Ja, ja.
1: En nou, ik zou zelf nu, als dat zo is, dat stro al weghalen.
0: Hmm.
1: Want dan heb je geen last, veel minder last van ongedierte in je aardbeien. Want er zitten nu, als nu vochtiger wordt allemaal, dat stro gaat verteren.
0: Ja.
1: Dat is een prachtige broedplek voor de slak ook.
0: Oh,
1: dus ik zou het zelf de aardbeien zonder stro de winter in laten gaan.
0: Oh ja, en dat kunnen ze wel tegen.
1: Ja,
0: maakt dat niet
1: kan
0: uit.
1: Ze zeker tegen, ja.
0: Oké. Okay. Ja, maar in ieder geval, het is zat te doen,
1: ja.
0: Henk.
1: Ja. Ja. Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, en dan er nog een groen moestuintip, de klimbonen.
0: Ja, die doen het niet.
1: Ja, als je ze toch wilt hebben.
0: Ja. Naar de groenteboer.
1: Nee. Nee, maar gewoon ook als je ze telt.
0: Ja, gewoon ja.
1: Wat je om deze tijd van het jaar moet, als je geen opbrengst meer hebt, dan moet je ze afknippen bij de grond.
0: Oké. Okay.
1: Niet uit de grond trekken, maar afknippen.
0: Die wortels erin laten zitten.
1: De wortels erin laten zitten.
0: En waarom is dat dan?
1: Nou, de bonen zijn, die zijn vlinderbloemige. En vlinderbloemige verzamelen allemaal stikstof uit de lucht.
0: Mm.
1: En dat stoppen ze in de wortels. En er zitten ook knolletjes vaak aan de wortels.
0: Ja.
1: En dus dan ben je de stikstof uit de lucht kwijt. En dat zit, en ze hebben zichzelf gezorgd dat er al mest in de grond is voor, voor de planten, voor de volgende keer.
0: Ja, ja.
1: Dus je kan beter die
0: wortelstokken laten zitten.
1: Ja, die stokken, die wortels gewoon laten zitten.
0: Ja.
1: En dan heb je dat.
0: En dan hoef je dat ook weer niet op te ruimen. Want dat,
1: ja, dan hoef je het er niet uit te trekken. Maar
0: nee, daarom,
1: het is wel iets meer werk. Want je wil knippen, gaat ietsjes.
0: Ja, daar gaat iets langzamer.
1: Meer dieper voor.
0: Maar als je weet waarom dat je doet, is het niet erg.
2: Ja, en schone lucht natuurlijk in je tuin.
0: Ja,
2: dat scheelt natuurlijk ook.
0: Ja.
1: En nou, de kamerplanten heb ik ook nog. Die kun je langzamerhand wat minder water gaan geven.
0: Ja.
1: En een amaryllis kun je ook eventueel al gaan kopen.
0: Oh ja,
1: die vind ik
0: ook altijd zo leuk.
1: Ja.
0: Ik kreeg ze altijd van mijn schoonmoeder voor mijn verjaardag. Ik ben 1 december jarig. En dan bloeiden ze met de kerst. Ja, dat vond ik altijd wel leuk.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is leuk. Ja. En al dat soort dingen, hè.
1: Ja.
0: Dat is toch wel gezellig weer. Ja.
1: Ja, en we kunnen ook nog op stap.
0: Ja, is er nog wat te doen?
1: Er is 19 tot en met 27 september is er in Meeden, helemaal
0: noorden.
1: In het noorden, Tuingoed Vols, die heeft een najaarsplantenmarkt. Ik heb er in een omgeving hier gekeken, maar ik heb ze niet meer gezien.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar is er nog een najaarsplantenmarkt. En Harderwijk heeft volgende week dinsdag, Rien Mouw, komt er een spreker, Zwerven over de Veluwe. Dus als je daarvan
0: geniet. Dat is ook leuk.
1: Dat is ook leuk, dat is in de Kiekenmuren.
0: Ja.
1: De aanvang is 15:15 daar en
0: is dat samen met Ermelo of niet?
1: Nee, dat is Harderwijk.
0: Is Harderwijk. Ja.
1: En dat is €6 voor niet-leden.
0: Oh ja, nou ja.
1: En dan heb je er ook koffie voor.
0: Nou ja, waar vind je dat nog? Ja.
2: En wanneer was dat, die lezing?
1: 22 september.
2: Dus komende week.
1: Komende week
0: komende
1: dinsdag.
0: Week. Ja.
2: Okay.
0: Ja.
1: En 13 oktober, dan hebben wij in Ermelo een lezing. Wij hadden altijd de derde dinsdag van de maand, maar in dit geval een keertje de tweede dinsdag. En dan komt Ali Stoffers van de Tuinerie. En dat is een. En ze is ook ontwerpster. En, ze gaat het hebben over de tuinerie door de jaren heen. Dat is haar kwekerij.
0: Ja.
1: En dat ziet er allemaal goed uit. En die is er dan om. Daar hebben we om 8:00 de tijd.
0: Oh ja.
1: En
0: dat is in de.
1: In de Emmanuelkerk. En dat kost.
0: Voor niet-leden?
1: Voor niet-leden €5. En dat is dus voor Ermelo Putten, hè?
0: Ja.
1: Nou, wat. Ik heb nog wel een leuke anekdote. En dat is maandag, dan is het ook een bijzondere dag.
0: Ja.
1: Want dan.
0: Je bent niet jarig.
1: Nee. Dat is. Dan is het dag en nacht. De dag en de nacht zijn even lang.
0: Ze zijn even lang, oké. Okay, ja.
1: Dus daar hebben die vogels ook al rekening mee gehouden.
0: Dat is het. En deze vogel ook, want ik dacht van de week ook, het was om 8:00 was het donker, maar 's morgens tegen, ja, nu vanochtend was het wel licht, maar was het een beetje donkere dag.
1: Ja.
0: En dat is inderdaad. Dan zeg je ook, wanneer wordt het licht?
1: Ja.
0: En het werd de licht. Ja, dat zei die.
1: Ja.
0: 1 minuut voor het licht, oké.
1: Ja, dan moet ik er nog even wat gauw.
0: Nou, gauw nog een half minuutje mag.
1: Nou, eens even kijken. Ja, je had ook nog iets nog te vragen. Ik denk ik ga door, maar ik denk anders kom ik niet op tijd rond. Maar ja, nu moet ik even kijken nog of ik wat kan vinden. Want die 21 september, dat heb ik niet van mezelf, maar dat had een bekende tuinman had daar ook had daar wat over geschreven. Dus ik dacht van nee, dat vind ik ook wel leuk om over
0: te
1: nemen.
0: Vind je ook? Ja,
1: nou,
0: ja.
1: In ieder geval, het is gewoon, je merkt het gewoon aan alles dat... Dat licht zo'n invloed heeft ook op de tuinieren en op de planten.
0: Maar ook op je gemoed, vind ik zelf bij mensen. Als de zon schijnt en het licht is, dan ben je vrolijker als dat het triest weer is en zo betrokken. Dat heeft toch wel te maken met je gesteldheid, denk ik. Ja. Ik ga jou bedanken. Het is helemaal, de tijd zit er helemaal op, Henk. En we doen het volgende maand gewoon weer een keer.
1: Oké?
0: Ja. Dankjewel. En de groeten thuis, hè?
1: Ja.

0: geef het glas dat klaar.
1: Veluwe FM.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Charles Aznavour. Op zijn Engels dit keer in The Old Fashioned Way. Alles blijft bij het oude of komt weer terug naar het oude. En dat doen we ook in de stamtafel. Goed dat u er weer bent, dat u nog luistert. Tot 12 uur zijn we nog bij u met de stamtafel. Ik ben Alexander en dat Treester ook nog is, gaat ze nu laten horen.
1: Jazeker, want dit weekend staat Zeewolde in het teken van Z tot Z. Een uniek wandelevenement voor zowel fanatieke wandelaars als recreanten. Deelnemers krijgen de kans om hun grenzen te verleggen en te kiezen uit verschillende uitdagende afstanden. Van Z tot Z kent een rijke geschiedenis en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een toonaangevend wandelevenement. De routes voeren je door afwisselende landschappen en bieden voor ieder niveau een passende uitdaging. Je kunt individueel deelnemen of samen met anderen. Voor teams is er een estafettevorm waarbij de totale route wordt verdeeld in meerdere etappes. Een ideale combinatie van sportieve uitdaging en teamspirit. Ga de uitdaging aan en beleef een onvergetelijke ervaring tijdens de van Z tot Z wandeltocht. Een tip, loop ook gezellig even langs de leef- en beweegmarkt in het centrum op vandaag dus en ontdek wat er in Zeewolde allemaal te doen is op het gebied van sport, bewegen, gezondheid en cultuur. Kijk voor meer informatie op www.z-tot-z.nl.

0: maar te gaan. En u moet er ook echt uitgaan, want met name als u van kunst houdt, dan is er vandaag en morgen iets te doen waar u echt niet voor thuis kunt blijven. Want Race,
1: ja,
0: waar hebben we het over?
1: Ja, dat is de kunstroute Noordwest-Veluwe. U bent van harte welkom in de ateliers en galeries om te zien hoe een kunstwerk tot stand komt. De kunstenaars kunnen uitleg geven over de technieken en materialen die worden gebruikt en ze vertellen graag meer over het verhaal achter het kunstwerk. Op deze manier krijgt u een goede indruk van de verschillende disciplines, technieken en van zeer uiteenlopende opvattingen en manieren van werken. Naast het bekijken van de kunstwerk is het ook mogelijk een kunstwerk te kopen of een opdracht te plaatsen. Op de website www.kunstroute-noordwest-veluwe.nl is meer informatie te vinden over de deelnemende kunstenaars en galeries. Hier staan ook de overzichtskaarten van de locaties. Bij VVV Ermelo is een overzichtsflyer af te halen met de deelnemende kunstenaars. Deze kunstroute is dit weekend vandaag en morgen van 11 tot 5 uur en geheel gratis af te leggen. VVV Ermelo zit aan de Stationstraat 20 in Ermelo voor als u hierover meer informatie wilt.

0: Timmy Euro, It Must Be Him.
1: Ja, dus wij gaan wat anders doen. We kunnen vandaag naar een concert in de Muzerijen. En dat Muzerijen is gevestigd aan de Tellechterbuur, Buurtweg 27 in Ermelo. Er wordt een concert gegeven door Peter Lichtermoet. Hij speelt viool. Geraldine Lichtermoet, ook viool. En Gerrit het Hart op orgel en klaverzimbel. Op het programma staan werken uit de barok. De toegang is vrij en na afloop vindt een collecte plaats. Vandaag dus, vanmiddag om 3:30, de toegang is gratis. En zoals ik al zei, de Muzerijen is gevestigd aan de Tellechterbuurtweg 27 in Ermelo.

0: Af en toe verbaas ik me over de muziekkeuze van Trace voor de stamtafel, want ze sleept ons bijvoorbeeld van Charles Aznavour via Ray Cooder en Timmy Jeroen nu naar Marianne Weber met Sneeuwwitte Duif.
1: Is toch leuk? En
0: dat, ja, daar moet je me niet in de reden vallen.
1: Sorry.
0: Ik wou zeggen, van, het is natuurlijk heel afwisselend. Je zou zeggen, dat past helemaal niet bij elkaar. Maar de centrale verbinding is dan toch, het is heerlijke muziek om naar te luisteren.
1: Natuurlijk wel. En ach, iedereen kan dit meelallen, zingen en tekeer gaan. Toch?
0: Wat jij zegt.
1: Ja, nee, dat is gewoon. Het was een aantal jaren geleden was het een enorme hit. Maar ja, goed, oké. We gaan de stad kleuren. Een feestelijke dag met allerlei activiteiten voor jong en oud. Speciaal voor Harderwijk zijn hier dus de deelnemers en samen kleuren we de stad en inwoners die hier meer over willen weten. Samen kleuren we de stad organiseert vandaag een feestelijke dag met allerlei activiteiten voor jong en oud. Samen kleuren we de stad is een initiatief van de gemeente Harderwijk dat bestaat uit drie pijlers. Moestuinieren in openbaar groen, tuinieren in openbaar groen en geveltuintjes. Vele inwoners hebben inmiddels een prachtige gezamenlijke moestuin. Ook wordt er flink getuinierd in de openbare groenstroken en er worden gevels in de stad voorzien van de meest prachtige bloemenpracht. En zo kleuren we de stad met z'n allen verder en verder. En we zijn nog lang niet klaar. Om dit te vieren organiseert de gemeente Harderwijk een festival op de locatie Ontmoetingstuin de Rietmeen met allerlei informatiekramen over tuinieren, duurzaamheid, etc. Demonstraties en workshops. Onze hoogst eigen BN'er Ramon Brugman is van de partij, bekend van tv-programma's Binnenste Buiten, Expeditie Robinson en zijn eigen bakprogramma Ramons Zoete Keuken. Ben je benieuwd wat dit allemaal inhoudt? Kom vandaag een kijkje nemen tussen 11 en 3 uur bij de Ontmoetingstuin de Rietmeen. Je bent van harte welkom. De Ontmoetingstuin de Rietmeen zit aan de Ouverturenbaan 1 in Harderwijk.

0: gitarist Francis Goya verhaalde ons op zijn gitaar over Maria Elena.
1: Ja, en dan is er volgende week vrijdag, 25 september, een zomeravondconcert van Snaar & Co. Snaar & Co. is een groep jonge muzici uit de regio. De muzikanten brengen verschillende stukken ten gehoor, variërend van klassieke werken tot moderne composities. Snaar & Co. treedt op vrijdag volgende week, zoals ik al zei, 25 september van 7:30 tot 9:00 in Brasserie Staverde aan de Uddelermeerweg 2 in Ermelo. De toegang is gratis.

0: Vorige week stond Celine Dion na lange tijd weer eens op de planken in Parijs dit keer. De zaal ging uit zijn dak, ook al was haar stem nog niet zoals hij ooit was. En dat ooit hoorde je zojuist samen met Barbara Streisand toen ze zong Tell Him.
1: Ja, maar blij dat ze er weer is.
0: Zeker.
1: Ja, daarom. Boekhandel het Boekpunt aan de Dorpstraat 51 in Putten organiseert een lezing en die is getiteld Bollegrond. Dickie Nieuwenhuis, dat is de schrijfster, debuteert met de roman Bollegrond. Deze avond deelt zij met de aanwezigen het persoonlijke verhaal achter dit boek. Het belooft een mooie avond met een waardevolle, inhoudsvolle lezing te worden. De lezing is op dinsdag 22 september aanstaande van 7:30 tot 9:30. Inloop vanaf 7:15 en de toegang is vrij.

0: Soms treft het mij hoeveel vrouwen met zo ontzettend veel verschillende namen in de muziek bezongen zijn. Dit was George Baker met Rose Marie. En het is nu wachten natuurlijk nog op een song voor Trace.
1: Dat duurt nog even hoor.
0: Je weet het niet.
1: Nee,
0: je weet het niet. Ik roep iedereen op die een beetje kan schrijven, maak eens een song voor Trace.
1: Yes. Ja, doe maar niet. Jongen. De bos, nou, maar wat
0: we kunnen ook gaan wandelen.
1: Ja, dat kunnen we ook doen. En met de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen. Want die organiseren morgen een spannende ontdekkingstocht voor kinderen op landgoed Staverde. Tijdens deze wandeling staan we stil bij de overgang van zomer naar herfst. September is een maand vol verandering. Bessen zijn rijp en vormen een belangrijke voedselbron voor vogels. Veel zomervogels zijn al vertrokken, terwijl de eerste wintergasten zich aandienen. Langs de Staverdense Beek en de omliggende bossen zorgen vocht en afnemende temperaturen voor de eerste paddenstoelen, vooral in het Beekdal en op beschutte plekken in het bos. Deze periode laat goed zien hoe het landschap zich voorbereidt op de herfst en hoe planten en dieren daarop inspelen. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/activiteiten. De wandeling is morgen 20 september van 2 tot 4 uur en kost €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De wandeling start op de grote parkeerplaats Landgoed Staverde aan de Uddelermeerweg 2 in Ermelo.

0: Volumia nam alvast afscheid. Wij doen dat nog helemaal niet, want tot 12 uur, dat is nog zeker een kwartier, hebben we nog best wat dingen te melden waar u op af kunt gaan, toch?
1: Ja, natuurlijk, want het Beemster-duo, Karel Kraaienhof en Leonie Jansen, zijn nog niet klaar met spelen van de mooiste muziek voor elkaar en het publiek. Daarom is er nu Melancholie in de Polder 3. Uiteraard kiest de duo opnieuw voor Argentijnse volksmuziek, Ierse en Schotse traditionals en pop- en folksongs, gezongen in het Spaans, Engels en Nederlands. En ze vertellen over zaken die hen en het publiek aan het hart gaan. De extra dimensie dit keer, ze spelen eigen stukken en liedjes, gecomponeerd voor bandoneon, stem, gitaar en bodhran, geïnspireerd op het polderlandschap waar ze wonen. Wondermooie muziek, gemaakt met de voeten in de oude klei, met de blik op de huidige wereld en een warm hart. Dat is Melancholie in Polder 3. Leonie Jansen en Karel Kraaienhof treden op vrijdag 25 september om 8:15 in Theater De Dialoog aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo. Een ticket kost €24.

0: herkennen ze dan weer zo'n song over een vrouw. Dit keer met de naam Diana en je hoorde Paul Anka.
1: En we gaan samen wandelen. Iedereen kan aansluiten bij Samen Wandelen om te ervaren hoe fijn en leuk het is om samen in beweging te zijn. Iedere maand organiseert huisartsenpraktijk Van der Hulst Samen Wandelen vanuit Multifunctioneel Centrum De Roef. Er wordt in een rustig tempo maximaal 5 kilometer gewandeld en iedere maand wordt er door een andere gids een leuke route uitgestippeld. De activiteit is gratis en je hoeft je niet aan te melden. We verzamelen om 6:30 in De Roef en na afloop trakteert De Roef op een kopje koffie, cappuccino of thee. Iedereen is welkom en wandel jij ook een keer mee. MFC De Roef zit aan de Middelste Wei 4 in Harderwijk. De eerstvolgende wandeling is volgende week donderdag 24 september van 6:30 tot 8:00. Volgende wandelingen op 29 oktober, 26 november en 17 december.

0: Johnny met... daar gaat mijn keel eraan. Gevoelig lied Johnny Mathis over Misty.
1: Avondwandeling in de Leuvenumse bossen. Ga mee met de boswachter in de schemering. Het moment waarop de dag langzaam overgaat in de nacht en de kleuren van de zonsondergang plaatsmaken voor de stilte van het bos. Je wandelt in alle rust, luistert naar de geluiden om je heen en ontdekt meer over de dieren en de natuur van de Noordwest-Veluwe. Adem de sfeer van de nazomerse avond terwijl je bij zonsondergang door de Leuvenumse bossen wandelt. De boswachter vertelt over het bos, de dieren die er leven en de sporen die ze achterlaten. Naarmate het donkerder wordt, verandert ook je beleving van de omgeving. Je ogen wennen aan het weinige licht en geluiden die overdag nauwelijks opvallen, krijgen ineens alle aandacht. Als de schemering valt, komt het bos in een andere sfeer terecht. Misschien hoor je ergens een uil roepen. Beweegt er iets in de verte of vang je een glimp op van een dier? Maar de kans dat je daadwerkelijk wilt ziet is klein. De natuur laat zich immers niet regisseren. Juist dat maakt deze wandeling bijzonder. Je weet niet precies wat de avond brengt en neem de tijd om te luisteren. Ja, de Leuvenumse bossen op een moment waarop het bos langzaam stil en donker wordt. De ontvangst van de deelnemers door de boswachter is op de parkeerplaats Polsenweg in Ermelo. Duur van de totale excursie ongeveer 3 uur. De wandelafstand op deze avond is 6 tot 7 kilometer en gaat deels in de schemering en deels in het donker. De wandeling kan gelopen worden op vrijdag 25 september en woensdag 30 september en ook nog op woensdag 7 oktober om 7:15. Daarna de andere avond op 6:30, 7:15, 6:30 of 6:15. Het kost €17,50 voor volwassenen. De wandeling start op de parkeerplaats aan de Polsterweg in Ermelo.

0: En dat was natuurlijk Connie Francis met Paradiso. En de volgende wilde altijd tussendoor komen, maar dat heb ik even tegengehouden. Want we gaan eerst fietsen.
1: We gaan eerst fietsen en je hebt groot gelijk. Jij bent de baas. We gaan fietsen. 1 regio, 3 routes, eindeloos genieten, trapje mee. De Veluwse fietsdagen op 24, 25 en 26 september aanstaande. Zet je ketting strak, pomp je banden op en zet je zadel lekker comfortabel. Van 24 tot en met 26 september is de tijd voor de Veluwse fietsdagen. 3 dagen lang fiets je door misschien wel het mooiste stukje Nederland. Door uitgestrekte bossen, over prachtige heidevelden en gezellige dorpspleinen. De fietsdagen worden georganiseerd door de VVV's van Elburg, Putten, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Oldenbroek. Welke route je ook kiest, je bent verzekerd van de allermooiste plekjes en leuke stops onderweg. Meedoen, dat kan al voor €6,50 per persoon per dag. Ga je voor de volle beleving, kies dan een passepartout voor €15 en geniet 3 dagen lang van alles wat de Veluwe te bieden heeft. Starten kan tussen 9 en 1 uur. Bij de prijs inbegrepen, een mooie route, iets lekkers voor onderweg en een leuke herinnering. Meer weten? Kijk op www.veluwsefietsdagen.nl of volg ons op Instagram @veluwsefietsdagen. Fiets mee, ontdek de Veluwe en maak van 24 tot 26 september jouw sportieve uitje.

0: Daar gaat nog een heel jonge Niels Sedaka met Breaking Up is Hard to Do. Dat geldt ook voor ons, ja, want tuurlijk. Het zit erop. Ja. Breaking Up is Hard to Do, maar we moeten wel. 12 uur wenkt en ja. Wij moeten eruit.
1: En wij moeten eruit, we mogen niet blijven. Nou ja, oké. Okay.
0: Kijk, en daar is hij al, de eindtune. En daarmee wil ik in ieder geval voor deze keer bedanken Mirjam. Ze was hier terug in de studio en heeft ons helemaal in de bloemetjes, of liever gezegd in andere dingen gezet. Hartstikke bedankt. Ja. En ik wil Elisabeth, onze trouwe fan, alle sterkte wensen.
1: Dit is dus het eind, inderdaad. Eckerbulk, always on my mind. Ja, en dat betekent echt het einde. Henk, bedankt voor je deelname. Henk de Tuinman dus. En u thuis bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen, importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond twee kitesurfers uit het water gered. De twee waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
1: Waar?

niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren, ze kochten een boom.

getrokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek.

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dooral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 6 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak, een kwartier vertraging door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven, 3 kilometer file. En daar is de weg dicht door een demonstratie. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten op de A30 Ede-Barneveld bij de A1 en 20 minuten op de N224 Arnhem richting Zeist bij Veenendaal 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet. Dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Waarom?

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. De vertraging is bijna een kwartier. Het is druk in de regio Arnhem, onder meer door een demonstratie op de A12. Die is richting Duitsland dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

Ah, ah, ah, ah, ah.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat 5 minuten in de file op de A30 van Ede naar Barneveld voor de aansluiting met de A1. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staat één file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM. Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
5: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron.
7: Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. 10 basisscholen op de Veluwe doen van 21 september tot en met 15 oktober mee aan de e-waste race. De leerlingen verzamelen zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten en leren ondertussen over hergebruik, reparatie en recycling. In Harderwijk doen basisscholen De Wegwijzer en de Vrije School Valentijn mee. In Ermelo neemt de Arendhorst deel aan de wedstrijd. De school die het meeste elektrisch afval inzamelt, wint een volledig verzorgde schoolreis. Inwoners kunnen de scholen helpen door oude apparaten, zoals toetsenborden, waterkokers, telefoons en kabels aan te melden. De voorman van Farmer Defence Force, Mark van den Oever, heeft zijn achterban opgeroepen telefoons leeg te maken vanwege verwachte politieinvallen naar aanleiding van de boerenacties tijdens Prinsjesdag. Ook op de Veluwe vonden acties plaats, waaronder een brandende hooibaal langs de A28 bij Putten. Van den Oever plaatste de oproep in een besloten Facebookgroep van Farmers Defence Force. Het bericht werd na zo'n 3 uur verwijderd. Volgens Omroep Brabant waarschuwde hij zijn achterban daarnaast om zich op het zwijgrecht te beroepen en op een advocaat te wachten. In Putten, Barneveld en Lunteren werd materiaal op en rond het spoor gevonden. Wie verantwoordelijk is voor deze sabotageacties is nog niet vastgesteld. En tot slot, in Harderwijk is donderdagavond een automobilist met de auto op de zijkant terechtgekomen. Door onbekende oorzaak raakte het voertuig eerst een paaltje en kantelde daarna. Het incident vond plaats op de Deventerlaan. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Niemand raakte gewond. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden daarvoor is niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Radplan, je wekelijkse blend van onder andere Amerikanen en country. Vandaag op 17 september is het de dag van de country music. Daarom beginnen we Dear Country Music, vertelde Colby Akouf. Een dag voor de country music lover, zegt Little Jimmy Dickens.

Maddie en Tee willen graag een girl in een country song horen. En dan wil Hilda Vos Tennessee horen. Music was hard in the making of this song.

Barbara Mandrell en George Jones zeggen: I was country when country not was cool. When country not was cool. En jullie zijn maar meelopers. Waardoor Danny Vera zegt: zijn jullie back?

Jam country muziek. Wat breng jij mooie platen voort? En geweldige artiesten. Ja, van die mooie evergreens vult Isel de Lange aan.

Ja, er zijn een heleboel goede artiesten voortgebracht uit de country music. Die verdienen allemaal een plekje in de Country Hall of Fame, zegt Hank Locking. Dan zie je al die friendly face, zegt de Marcel Kapitein.

Country Music is voor Dolly Parton, Down on Music Row. Laat je horen, songwriter, zegt Melanie Ryan. En dat is country muziek, bro, meent Toby Keith.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op Veluwe. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Laurentius Wedemeyer. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplanomvfm@gmail.com. En voordat we eruit gaan, nu aan het einde van de uitzending vraagt Thomas Red: What is your country song? Dat blijft altijd een eeuwige moeilijke vraag en keuze uit al die mooie muziek die voortgebracht is. Maar ik zeg till next time voor nog meer mooie country muziek.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Het is zaterdag, het is 8 uur en dan is het tijd voor Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander voor 2 uur blues op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. Vorige week sloot ik af met Dream Boogie en het nummer My Baby Caught the Train Who's Been Talking. En dat was een lang verhaal van een vrouw die de man van haar dromen heeft ontmoet, hem bedriegt en moet ondergaan dat hij op de trein stapt en nooit meer terugkomt. Zoals hij ook had aangekondigd te zullen doen als ze in de fout zou gaan. Het verhaal werd vorige week veel te vroeg ruw onderbroken door het nieuws. En voor wie nu toch wil weten hoe het verder ging, Dream Boogie met bijna 8 minuten My Baby Caught the Train.

Een heerlijk, broeierig nummer met een levensles. Bedrieg je geliefde nooit, want je raakt meer kwijt dan het je oplevert. Dream Boogie met zangeres Rebecca Davy. En dan iets totaal anders, Santana. Hij is bekend van veel Latijns-Amerikaanse klanken en ritmes, maar hij weet daarin ook de blues een plek te geven. Luister naar Blues Magic.

Build Me a Woman door Pat Ramsey, zanger, gitarist en mondharmonica blazer. Hij heeft op een album van Johnny Winter nog eens meegespeeld en ook met de Allman Brothers. En natuurlijk met zijn eigen band, The Blues Disciples. Hij schijnt wat ondergewaardeerd te zijn gebleven, maar zijn live CD Live at the Grand klinkt wat mij betreft just fine. Sonny Rhodes was een gerenommeerde lapsteel gitarist in de Texas-stijl van de blues. Zijn album uit 1999, Blue Diamond, is een van zijn beste die hij ooit heeft gemaakt. En daarvan, Meet Me at the 10th Street Inn.

Look Over Your Shoulder, Biter Smith. En die Biter Smith is zo'n echte representant van de Chicago Blues. Oorspronkelijk komt hij uit de Mississippi en hij is halverwege de 50er jaren naar Chicago getrokken. En daar werkte hij met Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Reed, Otis Rush en Junior Wells. Hij had trouwens gitaar leren spelen van zijn neef J.B. Hutto. En dat is ook een bekende naam in de blues. Lisa C. is een Amerikaanse zangeres die al jaren in het vak zit en aan de weg timmert. In Amerika is ze al best bekend, maar hier nog helemaal niet. Begin dit jaar verscheen haar eerste cd My Turn. Dat is een geslaagd werkje met heel verschillende stijlen en alle ruimte voor de bandleden om zich te laten horen. Maar Lisa C. zingt natuurlijk voorop. My Turn.

0: them trees.
1: Over You, een song over het verwerkt hebben van de breuk met een geliefde, gezongen door Seasick Steve. En die Seasick Steve was al vanaf voordat hij 20 was in de muziekindustrie werkzaam. Zijn doorbraak kwam na een optreden in 2006 bij de in Engeland bekende bluesorkestleider Jules Holland op tv, waar hij een heel verhaal ophing over zijn zwerversbestaan. In 2006 was hij al 55, maar omdat zijn verhaal erin was gegaan als koek, kreeg hij de kans om de studio in te gaan en een album op te nemen. En dat was het begin van heel veel meer van Seasick Steve. In 1972 gemaakte radioopnames van Bonnie Raitt voor het radiostation in Philadelphia WMMR kwamen in 2010 pas op cd uit. In 72 was Bonnie Raitt pas 22 en aan het begin van haar carrière. Dat ze kon zingen was toen al goed te horen. Mighty Tight Woman nu, inclusief de aankondiging. Bonnie Raitt.
2: We're here. We're at Sigma Sound. We made it across town. We're at Sigma Sound. Hi, this is Gene Shea. And we're trucking along here with some music that's going to make you happy and sad and feel good because this lady knows how to do it. Here with Dan Freeberg on bass, TJ Tindall on lead guitar, John Davis on harp. Let us give a very warm Philadelphia welcome to Bonnie Raitt.

90 Years Old van de Canadese blueszanger en mondharmonica-blazer uit Montreal, Son Roberts. En die speelt de blues puur op het gehoor, want noten lezen kan hij niet. Hij probeert in zijn songs een verhaal te vertellen, want de kracht van het vertellen van een verhaal in de blues is wat ieder met de ander verbindt. En dat is wat Son Roberts weer beweegt in zijn blues. Uit Spanje nu het trio Johnny Big Stone en de Blues Workers. Zij weten een mix te maken van jump blues, een beetje West Coast blues en jazz blues en dat te laten klinken als een authentieke blueservaring. En dat voor Spanjaarden uit El Prat de Llobregat bij Barcelona. Van hun tweede album Move On, Blues for Horton.

Long Time Loving You van John Swaap uit 1990. En deze John Swaap zit meer in de folk, wereldmuziek en countryhoek. Maar de blues-invloeden zijn onmiskenbaar bij hem op zijn cd Crack of Dawn. Op deze cd werkte hij met een groot aantal voor mij onbekende muzikanten, behalve drummer Kenny Aronoff. En die duikt wel vaker op in de blues. En nu naar België met de Seed Sniffers. Het bewijs dat blues soms dicht bij de country ligt, met een licht Hawaïaans accent, door de lapsteel gitaar krijg je in The Girl of My Best Friend. Met frontman, zanger en gitarist Walter Broes, die vrijwel alle songs voor zijn rekening neemt. De Seed Sniffers.

Girl of My Best Friend van de Seed Sniffers brengt me alweer tot de laatste bijdrage in dit eerste uur Let the Blues Get In. En die bijdrage komt van Gary Moore. Hij was een hele grote in de blues. Op een enkele periode na waarin hij zich bezig hield met hard rock en in zijn begintijd in de band Thin Lizzy was Gary Moore de blues meer dan toegewijd. Het is dan ook eeuwig zonde dat hij in 2011 op pas 58-jarige leeftijd overleed, kort voordat hij in Hoogland bij Amersfoort op het Highlands Festival zou optreden. Gelukkig hebben we zijn platen nog. Nu tot het nieuws een stukje van een lange live versie van Enough of the Blues. Tot zo in het tweede uur. Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij Let the Blues Get In. Met mij, ik ben Alexander. Nu het tweede uur blues op Veluwe FM, het radiostation voor de Noordwest Veluwe. En het begin van dit tweede uur is voor de vroegere leden van de Jay Giles Band, Magic Dick en Jay Giles. Zij werkten vanaf 1992 samen in hun nieuwe band Blues Time aan in totaal 2 albums na het opheffen van die Jay Giles Band in 1985. Richard Sawitz, alias Magic Dick, was en is nog een begenadigd harmonica-speler. Blues Time duurde maar tot 2004 en uit 1998 krijg je van Magic Dick en Jay Giles de Jumpin' Blues.

Better off with the blues, beter af met de blues. En dat is een waar woord voor iedere bluesliefhebber. Chris Daniels is een grote jongen in Colorado en daar is hij zanger, gitarist, songwriter en bandleider van The Kinks. En dat is hij al sinds 1984. En vanaf dat jaar toert de band al die jaren volop door Amerika. Guy Davis gebruikt een mix van rootsmuziek, blues, folk, rock, rap en wereldmuziek om zijn commentaar te geven op sociale onrechtvaardigheid en de worstelingen met het dagelijks leven. Hij is met zijn muziek, kan je zeggen, best wel activistisch. Guy Davis, be ready when I call you.

Radio-Eyed Baby door Amos Garrett, een Amerikaans-Canadese zanger, songwriter, gitarist en arrangeur. Hij heeft ook leerboeken geschreven voor muziek en hij heeft met ontelbaar anderen samengespeeld. En dat zijn niet de minste geweest. Maria Muldaur en Paul Butterfield bijvoorbeeld, en dat is echt al heel lang geleden. Amos Garrett is dan ook nu al 81. De vaste pianist van Sugar Ray en de Blue Tones is Anthony Gerasi. Hij heeft af en toe ook solo wat gemaakt, ook al klinken de Blue Tones er nog best in door. Zo spelen zijn bandcollega's op een aantal songs gewoon mee, net als gasten Sugar Ray Rayford, Michelle Wilson en Kit Ramos, om er maar een paar te noemen. En dat leidde tot de cd Why Did You Have To Go met Long Way Home, pianist Anthony Gerasi.

Running Crazy, titel van een song die op de jeugd van Jeffrey Helford van toepassing zou kunnen zijn. Zijn ouders verhuisden voortdurend vanwege het werk van zijn vader en kleine Jeffrey moest mee. Hij vond troost in het surfen waar hij helemaal in opging en daarnaast ontwikkelde Jeffrey Helford een passie voor muziek. Geleidelijk verwierf hij zich in San Francisco een plek in de muziekscene waar hij met zijn healers nu zelf mee vorm en inhoud aan geeft. De drie broers Gil zijn zeer muzikaal en talentvol. De oudste is Eugene, die zijn jongste broer Eric gitaar leerde spelen. En daar zit nog Manny tussen, die optrad als Little Willie King. In 1996 speelden ze samen de cd Left Hand Brandful met Worried Man, de Gills Brothers.

0: booty. Big old round booty. I don't need no flat booty, boy. I need a big old round booty.
1: Shake Your Booty door Chicago-gitaar-bluesman Michael Coleman. En hij is een redelijke middenmotor in de blues die regelmatig optrad bij mannen als James Cotton, Aaron Burton en Junior Wells en ook John Primer, om een paar van de bekendste te noemen. En onder eigen naam heeft hij toch alweer zo'n 8 albums uitgebracht. Dave Diprose is een bluegrass, blues en country folk singer, songwriter en gitarist uit Australië. Hij vertelt vaak in zijn songs verhalen van ervaringen van het Australische platteland en verwerkt er ook nog humor in en troost. Van deze Diprose, White Boy Blues.

En Henry Gray is een legendarische bluespianist. En deze Henry Gray, geboren in 1925, begon in 1996 zijn samenwerking met de veel jongere bluesharmonica-blazer Bob Corritore. Ze zochten elkaar jaarlijks op en bleven dat doen tot in 2018. 2 jaar later overleed Henry Gray, 95 jaar oud. De opnames van hun ontmoetingen zijn bewaard en daaruit hoorde je Look Out Mabel. Bo Diddley speelde een belangrijke rol in de 50e jaren in de overgang van de blues naar de rock and roll. Hij had grote invloed op Buddy Holly, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, George Thorogood, Syd Barrett en The Clash en natuurlijk nog vele anderen. Vanavond een stukje Bo Diddley live, Jeanette, Jeanette.

Na Bo Diddley was dit nog even lekker swingen met Kent Heat in House of Blue Lights, een opname uit 2006. Kent Heat is zo'n band die onverwoestbaar doorspeelt en dat al vanaf 1965 en nog steeds, ondanks het overlijden van de oprichters Alan Wilson al in 1970 en in 1981 Bob Hyde. De Engelse gitarist en zanger Thomas Ford is erg zuinig met informatie over zichzelf en zijn muziek. Dus kan ik slechts aanraden te luisteren naar zijn album Shoulder to Cry On, dat in 2015 uitkwam. Met zijn vertwijfelde vraag: Why don't you write me, Thomas Ford?

Met Thomas Ford schieten we alweer te snel naar het nieuws achter het tweede uur Let the Blues Get In. Ik sluit af met Mighty Mo Rogers. Deze nu 81-jarige bluesman kwam als jochie in de club van zijn vader al in aanraking met de blues. Zijn voorbeelden zijn Aretha Franklin, Bobby Bland, Eddie Boy, Jimmy Reed, Otis Redding, Sam & Dave en Willie Dixon. En dat zijn toch indrukwekkende voorbeelden om na te volgen. Hij ontwikkelde zijn eigen frisse stijl in de woorden van Bonnie Raitt. En nu uit 2014 Mighty Mo Rogers, Haunted by the Blues. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende week.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. De sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Dames en heren, een hele goede avond. Ik mag van harte welkom heten bij een nieuwe aflevering van Studio G. We hebben vandaag nog weer een special. En deze special die zal in het teken staan van de Franstalige muziek. Dan wel muziek gemaakt door Franse artiesten. Dit en het volgende uur, dus muziek uit vakantieland nummer 1.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là! Ils ont

0: Het eerste deel van onze muzikale omzwervingen zit erop.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

Welkom terug, het tweede uurtje van Studio Rijn. Net als in het vorige uur draaien we muziek uit Frankrijk, dan wel muziek vertolkt in het Frans. Voor een volledige playlist, kijk dan even op onze Facebookpagina. Daarin kunt u precies zien welke platen er gedraaid zijn in dit en in het vorige uur. Heel veel luisterplezier en wat mij gaat alvast graag de volgende week voor een hele nieuwe aflevering van Studio G.

0: parce que c'est toi le seul.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

komen uit Indianapolis. Carcenegun, zo heette de single. De band heet Sequoia. Ze hebben een nieuwe EP met een mooie titel. World Gone Crazy. Dat past wel bij deze tijd, denk ik. Ze openen de schouder bij nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat van all over the world. En natuurlijk onze vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Daarin gaan we 25 jaar terug in de tijd. Dat is best wel lang geleden. De band Soil bracht toen het album Scars uit. Je hoort zo meteen Need to Feel. En de Oekno gaan we nog verder terug naar het debuutalbum van de band Kiss. 1974, dames en heren. Nothing to Lose hoor je zo meteen. En de showcase ook heel ver terug, maar dan naar 1988. Halloween bracht toen het album Keeper of the Seven Keys Part 2 uit. Je hoort zo meteen I Want Out. De Rock 13 Nickelback voor de eerste week op de nummer 1 positie. En Rattle the Cage en Shinedown binnenkort in Nederland. Nieuw binnen in de Rock 13. En Young Again. En deze band komt uit Israël. Het heet Fatum Eternum. As above, so below.

ze komen uit Mongolië. De Hoe, H-O-E om precies te zijn. 23 oktober staan ze in Utrecht, stijf uitverkocht uiteraard door de Lost Soul. En daarvoor uit Israël, Fatum Eternum en As Above So Below. En ook daar hadden we een tijdje niks van gehoord. Maar dat kwam omdat de zanger stemproblemen had of gezondheidsproblemen had. En voor het eerst sinds 3 jaar hoorden we weer As Above and So Below. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten. Bijna 25 jaar terug in de tijd komen we uit in het jaar 2001. Killer. Classic. En in het jaar 2001 bracht deze band uit Chicago een album uit. Soil, zo heet de band. Ryan McCombs is natuurlijk de zanger. Het album Scars is toch misschien wel hun beste album. In de Killer Classic gaan we dus 25 jaar terug in de tijd. En ik heb de behoefte om te voelen. Muziek moet je voelen. Je krijgt er kippenvel van. En anders is het niet goed. Dit is niet iets.

Ze komen uit Zweden en volgend jaar komen ze naar Nederland met een andere Zweedse band met Blues Hills samen. Ik heb al kaartjes gekocht, kan ik je vertellen. Graveyard, zo heet de band. A Means to an End. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2001. Met het album van Soil, dat heette Scars. Dat was een prachtig album, zei ik al. Need to Feel hoorde je. De Rock 13, we gaan even kijken. De nieuwe binnenkomen, die hoor je nu. Die is van Shinedown en die heet Young Again. Ook die komen binnenkort naar Nederland. En de nummer 1, die hoor je straks. Die is van Nickelback. En die heet Rattle to the Cave.

0: deze, dat deze band gaat ongemerkt toch alweer 30 jaar mee hoor. 1995 zijn ze opgericht in Alberta. Nickelback, de nieuwe nummer 1 in de Rock 13 met Rattle the Cage. En ervoor uit Jacksonville, Florida, een van de steden waar ik nog echt een keer heen wil. Samen met Seattle, Washington trouwens. Shinedown, nummer 1, die was voor Young Again. We gaan weer terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. 1974.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: In de oerknal misschien wel terug naar het begin van de rockmuziek zoals we die nu kennen. Nou, niet helemaal, want het begon al eerder. Maar in 1973 werd deze band opgericht. En in 1974 het eerste album Kiss. Van het album Kiss is dit Nothing to Lose.

ze komen binnenkort naar Nederland, naar Tilburg om precies te zijn. 30 en 31 oktober. Dan hebben we het over Camelot. Godlike Alchemy is hun laatste single. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Ik zei dat het naar de oerknal, misschien wel de oerknal van de rock en roll. Maar dat is het niet zo natuurlijk, want het was al 10 jaar eerder. Zeker. Eind jaren 60 werd ook al heel veel goede rockmuziek gemaakt. Die dan wel de basis waren voor de hedendaagse muziek. Althans de hedendaagse rock en metal muziek. Je hoorde Kiss en Nothing to Lose. En deze man die gaat ook een tijdje mee. Speelde ook in een band waarvan je denkt, ja, dat was een van de grondleggers van de rock en de roll. Tommy Iommi, daar hebben we het over. Tegenwoordig solo. Zijn laatste single, die hoor je hier in Schouten bij Nacht.

0: niet voor je dood. I won't die for you. From Ashes to New, hun nieuwe single. En daarvoor Iommi ook met zijn nieuwe single. En Iommi kent natuurlijk van Black Sabbath, de gitarist. Nieuw album trouwens onderweg van deze 78-jarige man. Ik kan niet wachten. Gaan wij even kijken naar onze showcase. We zijn alweer toe aan de tweede week. En wederom in deze tweede week gaan we kijken naar het album van Halloween. En dat komt uit het jaar 1988.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Je weet wel, de showcase. 4 weken lang aandacht voor 1 album. En deze 4 weken is dat het album uit 1988 van Halloween. Keeper of the Seven Keys, part 2. We zijn aan de tweede week toe. En de tweede week hoor je deze. Ik wil weg. I want out.

twee bands uit Duitsland. Achtereenvolgens Iron Savior, een liedje over Frankenstein. The Creature's Tale. En daarvoor hadden we Halloween en I Want Out, natuurlijk van het prachtige album Keeper of the Seven Keys Part 2. Misschien wel het beste album van de band Halloween. Volgend jaar zijn ze in Spanje, in Cartagena. Eind juni, begin juli. En ik ben erbij. Brengt ons bij het einde van dit programma. We sluiten af met een band uit Zweden. Die heet Black Blood Stockholm. Ook deze mannen gaan al jaren mee in de muziek en hebben nieuwe werk uit. Dit is The Holy Man. Tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam...